0: Goeienacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nog tot 7 uur vanochtend is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De spontane actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Nama. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Oekraïne ligt opnieuw zwaar onder vuur. In de stad Dnipro zijn 4 doden gevallen en 5 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar zijn voorlopig 4 gewonden geteld, maar er zouden nog slachtoffers onder het puin liggen. Op zeker 4 andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in metrostations. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. Ze heeft een linkse regeringscoalitie gevormd en zal die opnieuw leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De sociaaldemocraten van Frederiksen verloren die, maar bleven wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Poulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor de club, zegt Peter van den Bemt.
1: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: Het weer. Vannacht nog opklaringen. Ook nog kans op buien en mogelijk ook onweer. Maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen nog wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan de terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw zwaar onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad Dnipro in het oosten zijn 4 doden gevallen, 16 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar viel zeker 1 dode en 20 gewonden. Op verschillende andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in de metrostations en de stroom is in grote delen van de stad uitgevallen. Tot 7 uur vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Directie en vakbonden hadden gisteren al overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Hoboken bij Antwerpen is gisteravond een gevecht ontstaan waarbij 10-tal jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen verdachte oppakken. Het is ook nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht, maar de Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Het weer. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: campagne. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan door het akkoord ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Dat gebeurde onder meer in Dnipro, in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn ook 2 hoge appartementsgebouwen geraakt. Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Nog tot 7 uur vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Dat deden ze omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel hij precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt Peter van den Bent.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: Het weer dan nog. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Nummer 1722 is geactiveerd. En ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: wit-wit.
1: Of net niet-wit.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen weg. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

How wonderful life

0: 6 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nog tot 7 uur vanmorgen zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. Dat komt door een vakbondsactie bij luchtverkeersleider Skies. Gisteravond hebben de vakbonden daar het werk neergelegd omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten vanmorgen later vertrekken en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden en dat kan ook in de omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden, onder meer in Dnipro in het oosten en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn 2 hoge appartementsgebouwen geraakt en men vreest dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Francky Collum-prijs. Die wordt beschouwd als de Belgische Nobelprijs. Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen. Hij werkt aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Op basis van zijn inzichten kunnen artsen wereldwijd op voorhand weten of een bepaalde kankertherapie gaat werken of niet. Lambrechts ziet de prijs als een erkenning voor jaren werk.
2: Het is een bekroning niet voor het onderzoek dat ik vandaag of dat ik vorige week deed, maar eigenlijk voor het onderzoek dat ik al mijn hele carrière gedaan heb. Onderzoek is een proces dat traag gaat. En in die zin is dat echt wel een bekroning voor de voorbije 20 jaar. En het is natuurlijk ook een unieke gelegenheid, want het geld van die prijs kunnen we gebruiken om ons toekomstig onderzoek toch weer een stap verder te brengen.
0: De Francky Collum-prijs is €250.000 waard. €50.000 daarvan is voor Lambrechts zelf, de rest voor onderzoek. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen of onweersbuien die vooral na de middag intens kunnen zijn met veel neerslag. Het kan dan ook hard waaien. Maxima tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog buien en geleidelijk frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Bedankt Gert.
4: Radio Bene.
3: Goedemorgen, de Italianen vieren feest vandaag. Wij doen dat straks ook met de Radio Bene Italiaanse 40. Maar eerst klaar wakker worden en dat doen we samen.
5: Radio Bene, klaar wakker.
4: Herbert Verhaar.

0: Amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
0: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Maar wereldsterren als Cher hebben echt alles, dus ook kopzorgen.
3: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: komt goed.
1: Suzanne en Freek tot 6:10. Er is een leuke doucheplaat aangevraagd voor een huwelijksverjaardag. Die komt er straks aan. Heb je zelf een verzoek waarmee je iemand wil verrassen of waarmee je ons vrolijk klaarwakker krijgt? Stuur mij dan een bericht via het Radio BNN-kanaal op VRT Max.

0: De inspiratie voor Beautiful People kreeg Melanie tijdens een blackout in New York. In haar kindertijd, alles werd daar pikdonker en zij hielp mensen door kaarsen aan te bieden. En op die manier werd het een magische avond. Gaan de Rolling Stones dan toch weer toeren? De 82-jarige Mick Jagger heeft dat toch laten uitschijnen op BBC Radio 2, staat er in het laatste nieuws van morgen. De geplande tour van dit jaar in het Verenigd Koninkrijk en Europa werd geannuleerd omdat het niet zo goed ging met de gitarist van de band, Keith Richards. Maar die hintte ook al op een terugkeer naar het podium. Hoe dan ook, op 10 juli verschijnt er een nieuw album van de band, het 25ste studioalbum van de Rolling Stones, Foreign Tongues.
1: Radio Bene.

Fouki en Sue met een titel die wel eens op mijn schoolrapport stond. You talk too much, je babbelt te veel, Herbert stoort de les, Herbert zit te dromen, enzovoort. Gelukkig maar, denk ik dan. Ha. Toch proberen we op Radio BNE niet al te veel te tetteren. Hier primeert de muziek, daartussen de mooiste evergreens en veel artiesten van bij ons. En zij is ondertussen hoogzwanger. Lisa Lewis.

Henk Wijngaard. En bij deze de groeten aan onze Nederlandse luisteraars. Ja, dat zijn er ook al heel wat die via VRT Max luisteren. En waar doe jij dat op dit moment? Suzend in bed, genietend van je eerste koffie in de keuken of al op de werkvloer, wie weet. Ik zie die berichten graag komen, hè, via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je reageren naar hartelust.

Met Journey werd het bijna 6:55. De dag ziet er veelbelovend uit voor Francis Bellens uit Hulshout. Hij is al aan het wandelen met de paraplu bij de hand. Bedankt voor het filmpje. En Marleen Dullaert die groet ons vanuit het Duitse Ulm. Goedemorgen. Van daaruit vertrekt ze over een uur richting Kroatië. Goeie reis.

Chicory Tip. Eens kijken naar de eerste verkeersproblemen. Er is file naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem, op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Het gaat al langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier erbij vanaf Afliegem. En op de E429 is dat 10 minuten bij Halle.

Huppakee, Sam Goris kon andermaal op Jeremy Vrielink en Timo Descamps rekenen voor zijn zomersingle Rak. Met herinneringen aan onze jeugdjaren in Dancings of de vijven waar hij bleef gaan tot de zon opkwam. Een nachtje doortrekken deden we ook wel eens tijdens de examens, als er nog veel moest gestudeerd worden. Heb jij daar herinneringen aan? Stuur maar door via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

Ice House en die ijsblokmachine zal minder werk hebben dan vorige week. Het weer is wat wisselvalliger geworden. Dat wordt binnenwerk. Bijvoorbeeld bij Jan de Smet uit Knokke-Heist. Die zorgt ervoor dat zijn 200 vliegtuigen in modelbouw er piekfijn bij staan in zijn eigen museum.

Hermans Hermit. De groep was zeer populair in de jaren 60 en werd ook eens geëerd in een Nederlandse zuivelfabriek voor een andere evergreen. No Milk Today ken je ook, hè. 7:15 komt al aardig in de buurt. Ik zoek de weerman.

0: één nacht, maar ruim 4 maanden in de Vlaamse hitlijst hangen met Blijf nog één nacht. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Allee, we tappen dus uit een ander vaatje. Ik zie dat hier al boven mij, zwarte wolken, maar in Kortrijk nog droog.
1: Ja, wel, ik heb toch al een aantal buien gehad. Ben je zeker dat het droog is in Kortrijk?
0: Maar
1: ik zie
0: daar
1: toch volgens de radar. Nee. Ja.
0: Het is hier keurig droog.
1: Ja, wel, je zit er dan toch niet ver uit de buurt dat er regen of buien zitten. En ja, sowieso komen allemaal aan de beurt, hoor. Er zitten natuurlijk ook wel droge perioden in. En ja, dan gaat het vooral om buien vandaag, buige regen, stevige buien soms, onweer daarbij plaatselijk. Wisselend tot zwaar bewolkt weer, maar vanaf de middag aan zee droog. En dan het westen, West-Vlaanderen, delen van Oost-Vlaanderen volgen dan in de vroege namiddag. En ja, het oosten of zo, dat is toch wel wachten, het tweede deel van de namiddag of vroege avond. Maar uiteindelijk daar ook minder buien. De wind is ook voelbaar aanwezig, 3 tot 4 boven het zuidwestelijke sector. En aan zee is dat 4 tot 5. Rukwinden mogelijk tijdens een bui of buiten een bui van 50 tot 65 km per uur. Dat laatste is dan in een steviger bui. Er kan eventueel een beetje hagel in zitten, maar ja, niks vergeleken met wat we in het weekend hebben gekregen op sommige plaatsen. En dus ja, vanavond en vannacht minder buien. Het wordt zelfs volledig droog met opklaringen en wolkenvelden. Met dan het tweede deel van de nacht of tegen morgenochtend weer wat buien die zich vormen. Ook morgen nu en dan een aantal buien. Minder dan vandaag, want vandaag kan er toch wel op sommige plaatsen 10 tot 20 millimeter vallen. Dat is morgen niet zo. Dat is veel minder. Dan wisselen tot zwaar bewolkt weer, dat krijgen we ook morgen, want de bewolking neemt dan sowieso weer toe en dan komt de regenzone binnen tegen de late namiddag en de avond. Het regent dan ook nog woensdag op donderdag, die nacht, en het eerste deel van donderdag, maar na de middag donderdag wordt het dan vanuit het westen opnieuw droger met opklaringen. Nu de temperaturen, vandaag graad of 20 ongeveer, op de meeste plaatsen toch. Volgende dagen 18, 19, dus ook morgen, overmorgen, vrijdag. Vrijdag nog een aantal buien nadat er donderdag weer meer zijn. En de wind doet ook mee. Morgen windkracht 4 aan zee 5. En dan donderdag ook. En dan rukwinden opnieuw tot 60, 65 per uur op sommige plaatsen. En dan vrijdag nog een aantal buien. Zaterdag ook. Het vermindert wel. De temperatuur die wil het nog niet mee. Zondag heel vaak droog weer, een bui is niet uitgesloten, periode met zon. Dan kunnen we al denken over 19 à 20 graden. En volgende week heel vaak droog, een bui kan nog wel. Periode met zon, zeker wel. En dan stijgt dat terug naar 22, 23, tweede helft van de week 24 graden. En er is een tendens dat dat dan na half juni nog verder gaat stijgen. Ik zie dat toch al een aantal dagen of bijna een week dat die tweede helft van juni warmer zou zijn dan de eerste helft. We zullen zien wat er van overschiet naarmate we die periode naderen. Maar toch, wel om mee te nemen misschien in het achterhoofd. Want dus deze week is wisselvallig en koel.
0: Ja, vanaf het weekend een beetje beter, een beetje droger, een beetje meer zon. Temperatuur wil nog niet mee, maar volgende week komt dat helemaal goed.
1: Ja, dan hebben we normale temperaturen, heel vaak droog weer en de zon zit er regelmatig bij.
0: David, dankjewel. Geniet van je ontbijt en tot straks 7:45.
1: Tot dan.

0: Wist je dat hij Marianne Rosenberg ook in het Nederlands heeft gezongen? Ja, ja. Haar allereerste single, Mr. Paul McCartney, kreeg een Nederlandse versie, maar wel met een totaal andere titel, namelijk Onbekende Jongen.
1: Ja.

The Supremes hier op Radio BNE. Het is 6:06. Carolien Landuit is aan het luisteren vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge, zie ik. Bedankt voor jouw bericht en een spoedig herstel.

0: volume aan. Leuk weetje gelezen van Hilde van den Bergen uit Ieper. Ze merkt op dat de datum vandaag heel bijzonder is. 2626. Ben je mee?
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Uitgewezen asielzoekers gaan sneller de Europese Unie uitgezet worden. Door een actie van de luchtverkeersleiders was er vannacht geen vliegverkeer in ons land. En Oekraïne kreeg vannacht opnieuw zware Russische aanvallen te verwerken. De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Leen de Witte, er is lang over onderhandeld. Wat is er nu concreet afgesproken?
1: Dat wie niet meewerkt aan terugkeer, dat die tot 2 jaar mag opgesloten worden wanneer die een risico vormt voor de veiligheid of onderduikt. En doorreizen naar andere landen, dat wordt ook moeilijker, omdat die beter informatie gaan uitwisselen. Dus veel strengere regels die meer mensen effectief moeten doen terugkeren, veel meer dan de huidige 28%. En die terugkeer zal dus ook kunnen in die fel bekritiseerde centra buiten de Europese Unie. In landen waar mensenrechten gerespecteerd worden, is afgesproken, waar mensen ook geen gevaar lopen. Maar de vraag blijft hoe je dat garandeert. Onder meer Nederland voert wel al gesprekken, ook al moet dat akkoord nu dus nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Dat zal nog voor de zomer gebeuren. En in dat parlement kregen deze strenge regels groen licht met de steun van de uiterste rechtse fracties.
0: Dankjewel, Leen. Op de nieuwe regeling kwam al veel kritiek omdat vooral ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Maar volgens Europees parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, zijn de mensenrechten gegarandeerd.
2: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen. Maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord. Om te voorkomen dat er misbruik is. En om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken. Waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Een actie van de luchtverkeersleiders bij Skies veroorzaakt hinder op de Belgische luchthavens. Sinds 2:30 vannacht hebben ze het werk neergelegd uit onvrede met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Er kan geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Op dit moment zouden de luchtverkeersleiders in Zaventem weer aan het werk gaan. Maar in Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9:30 vanmorgen. In Charleroi zijn 15 vluchten geannuleerd. Verschillende vluchten zijn ook vertraagd. En dat is ook het geval op Brussels Airport, zegt woordvoerder Quinten Mertens.
3: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
0: Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten zwaar beschadigd. Uiteindelijk kon de man in Maldegem opgepakt worden. Wat de verklaring is voor zijn rijgedrag is niet duidelijk. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en vele tientallen gewonden. Veerle de Vos, waar vonden die aanvallen plaats?
4: Om te beginnen in de hoofdstad Kiev. Daar zijn 2 appartementsblokken getroffen bij raketaanvallen. Er vielen 4 doden, maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. En veel inwoners in Kiev brachten de nacht door in schuilkelders en metrostations. Ook het oosten van Oekraïne lag onder vuur. In de stad Dnipro kwamen zeker 5 mensen om. En ook daar vrezen ze voor nog meer dodelijke slachtoffers. En ook Kharkiv en Zaporizhia kregen drones en raketten over zich heen. Vorige week nog had Rusland aangekondigd dat het systematische aanvallen zou uitvoeren op Oekraïne als vergelding voor een drone-aanval in Luhansk, een stad in het oosten van Oekraïne die bezet wordt door Rusland. Daar kwamen toen 21 mensen om het leven.
0: Dankjewel, Veerle. In Denemarken volgt premier Mette Frederiksen zichzelf op met een linkse regeringscoalitie. Eind mei werd ze bijna 2 maanden na de parlementsverkiezingen aangesteld om een regering te vormen, nadat de vorming van een centrumrechtse regering mislukte. Was. Haar sociaal-democratische partij had het slechtste resultaat in meer dan een eeuw behaald, maar was wel nog de grootste. En voor Denemarken was het de langste regeringsvorming ooit, zegt correspondent Jeroen Visser.
5: Daar is ruim 2 maanden over onderhandeld. Nou is dat in België misschien normaal zo'n termijn, maar in Denemarken is dat extreem lang. En daar zijn ze maar wat blij dat er nu een nieuwe regering is. Er is ook niet echt een andere optie, hè? En dat heeft natuurlijk ook wel geholpen. Over rechts zijn zoveel versplinterde partijen, waardoor het heel moeilijk werd om daar een goede samenwerking te organiseren. En dat is dus ook niet gelukt.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut, maar die plannen gaan niet door, schrijft Trump op sociale media. Hij zou in een telefoongesprek Netanyahu ook hebben afgedreigd, zegt correspondent Lennart Zwols.
6: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collonprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Lambrechts werkt aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen en hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet.
7: Dus wij kijken naar DNA, DNA dat in kankercellen zit. En op basis van het DNA proberen wij ja en nee testen te maken. Een ja-test bijvoorbeeld zal zeggen, deze patiënt heeft deze therapie nodig. Bij een nee zal die patiënt een andere therapie krijgen.
0: En rode duivel Thibaut Courtois gaat via zijn eigen investeringsplatform. Precies voor Utrecht is niet bekend, maar voor Genk is het wel een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
8: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
6: Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen- of onweersbuien. Vooral na de middag kunnen die intens zijn met veel neerslag en harde wind. Maximaal tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog buien. Geleidelijk frisser ook. Vrijdag nog hooguit 17 graden. We begonnen met het akkoord dat binnen de Europese Unie is bereikt om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie dat niet vrijwillig doet, kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook in omstreden terugkeercentra buiten de Unie. Meer op vrtnieuws.be.
7: Op de seconde 7:08, welkom. 1 opmerkelijke file zie ik. Naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster. Daar ligt een obstakel op de rechte rijstrook. En verder ook 20 minuten vanaf Haasdonk.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Je bent welkom.

is gebeurd, denk ik. De fans van Elvis zijn met een glimlach aan hun dinsdag begonnen. Dat hoop ik toch. Je luistert naar Klaarwakker, ons ochtendprogramma hier bij Radio Beni. Wat mij betreft kwam de verrassing van het Eurovisie Songfestival editie 2026 van deze X-winnares die erbij was tijdens de eerste halve finale. Vicky Leandros.

0: Enrique Leandros met het winnende lied voor Luxemburg in 1972. Après toi, het is bijna 7:15.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Rita van den Driessen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Hier is het al bijna kletsnat. Waar woon jij?
2: Wij wonen in Ledenhem en het zijn, de druppeltjes zijn bijna droog, dus het is bijna niets.
0: Ah ja, oké. Okay. Houd je zo, zou ik zeggen, maar ik betwijfel dat. Het zou toch kletsnat worden.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Wie wil jij verrassen?
2: Ik wil mijn oudste dochter verrassen. Die is vandaag met Jo van der Malen 25 jaar gehuwd. Ze hebben een mooi gezin, twee kinderen. Een van 18 en een van 22. Dus
0: mooi.
2: Een dikke proficiat ervoor.
0: En wat weet je nog over 25 jaar geleden? Was het toen mooi weer?
2: 'S morgens was het ook regen. En in de middag, tijdens het huwelijk was het mooi weer aan het worden. En het is gans de dag mooi weer geweest. Dus het was ook zo druppelen 's morgens. Maar ja, het was goed hier. En het was een leuk feest.
0: Hoezo?
2: Ja, van alles. Lekker eten, veel ambiance, zeker weten. Want mijn man heeft een grote familie en die zijn nogal redelijk actief. Dus het was een heel mooi feest.
0: Feest op de dansvloer, met Rita.
2: Ja.
0: Welke plaat hoort daarbij, bij die 25e huwelijksverjaardag?
2: Wel, ik had gekozen voor Jo Valli, In een droom zag ik u staan.
0: Mooi liedje, gaan we draaien met veel plezier.
2: Ja.
0: En ook een zonnig liedje op deze regenachtige dinsdag. Rita, dank je wel daarvoor.
2: Inderdaad.
0: En geniet van je dag.
2: Dank je wel. Ja, zeker weten. Dank je wel, Herbert.
0: Tada!
3: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
4: Vraag hem nu aan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: De Hollies en daarvoor een doucheplaat van Jo Valli voor een huwelijksverjaardag. Durf jij het aan om eens iemand te verrassen met een plaat? Geloof me, dat is echt een verrassing die kan tellen, hè. Hoe vraag je die aan? Simpel, door mij een bericht te sturen via het Radio Benenkanaal op VRT Max. En dan neem ik graag contact met je op. Doen, hè.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht, hè.
12: Rustig,
11: het is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.

Bijna 19:30 werd het al met Grace Jones. Natuurlijk is er vanmiddag weer Radio Bene. U vraagt, wij draaien tussen 12 en 1. En het zijn de ladies Ad Giro van Hoes uit Kleid die de plaat kiezen. 7 vriendinnen die al 8 jaar geregeld samenkomen. Fijn is dat. En elke maand organiseren een soort ladies night. Straks komen we dus te weten welke muziek daarbij hoort.

een van de leukste popnummers van Wiltura. Dat was ook een beetje pesten op het werk. Barbara van VRT Nieuws, die hier aan de slag is, wordt al een stuk van haar leven geplaagd met dat liedje. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is een rijstrook dicht door een ongeval. Op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas sta je een kwartier in de file. Dat komt door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Op de N16 van Mechelen naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Blaasveld. En het gaat ook langzaam naar Brussel op de E40. 25 minuten file vanaf Haasrode.

0: Johan Verminne in zijn mopjes. En als wij iets van dat goed gevoel mogen betekenen voor jou, dan doet ons dat ook goed. Pascal van Overbeke bijvoorbeeld groet ons vanuit Saint-Maxime in La Douce-France. Daar missen ze geen minuut van klaarwakker op Radio BNE. Heerlijk en fijne vakantie. Zo dadelijk het weerbericht met onze David.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Peter Koelewijn met zijn Rockets erbij. Ze maakten de zomer van 73 net iets heter. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ah, wel ja, het is om zeep, denk ik.
1: Ja, een van de slechtste dagen van de week. Vaak buien. Met soms stevige buien daarbij ook. Onweer. Beetje hagel, mogelijk ook. Niet te vergelijken met wat het weekend heeft opgeleverd daaraan. Temperaturen van een graad of 20 ongeveer. Dat is plus of min een graad. Dat kan wel. Met een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee soms vrij krachtig. Nu, vanaf de middag aan zee al droog of droger. West-Vlaanderen volgt vrij snel, begin van de namiddag. Sommige plaatsen, de Westhoek is ook al rond de middag ongeveer. En dan gaat dat stelselmatig opschuiven naar het oosten. Maar ja, eer dat het daar volledig droog is, dat zal wel ofwel de heel late namiddag of de vroege avond zijn. Dus houd toch rekening in de namiddag met in die oostelijke helft toch nog met fikse buien. Met zon en wolken die afwisselen. Het is eerst ja, toch dikwijls zwaar bewolkt. Dus daarna komen er ook meer opklaringen, ondanks die buien die er zijn. En dan zelfs aan zee, vrij zonnig weer in de namiddag. Met vanavond en vannacht dan minder buien. Uiteindelijk sterven ze uit. Tweede deel van de nacht tegen morgenochtend ontstaan ze dan opnieuw. Temperaturen die zakken naar 14 graden ongeveer. Morgen 19 à 20 graden. Wisselend tot later vooral zwaar bewolkt. Een aantal buien, maar dan weer wat droger en dan gevolgd door een periode met regen. Morgen namiddag, morgenavond vooral. De nacht van woensdag op donderdag. Donderdagochtend, donderdag namiddag weer droger. Met meer zon. 18, 19 graden. Wat de eerste hoeveelheden betreft, ja, vandaag is dat toch 10 à 20. Morgen is dat 5 tot 10. En ja, op donderdag ook ongeveer 5 tot 10. Dat kan plaatselijk afwijken, maar dat geeft ongeveer een ruw idee. Mm-hmm. Vrijdag ook nog een aantal buien. Ook nog de wind. De wind is ook wel aanwezig de volgende dagen. Bereikt een piek donderdag. Rukwinden 60, misschien aan de kust 65 km per uur of 70. Voor de rest ja, vanaf vrijdag dan weer rustiger. Nog een paar buien, zaterdag ook, zondag meestal droog. Volgende week eigenlijk heel vaak droog. Kan er een bui vallen? Ja, dat kan, maar veel droger dan nat. Zon en wolken wisselen af, het wordt weer wat warmer. Het begint al een beetje in het weekend, met een graad of 20. En dan ja, volgende week zitten we tussen 22 en 24 graden. En het, ja, vanaf 15 juni zijn er tendensen dat het weer warmer zou worden. We zien dat wel, maar ik zie het wel al geruime tijd. Dus het zou wel eens kunnen waar zijn.
0: Groeizaam, hè?
1: Ja, dat zeker. Ja, vandaag of deze week een beetje winderig, wisselvallig, koel. Het weekend al beter, volgende week nog beter. En dan mogelijk warmer, tweede helft van juni.
0: Bedankt, David. En geniet van je dag.
1: Jij ook, tot morgen.

Klinkt misschien nog net iets zwoeler op Madeira. Daar vertoeft Marleen de Neve op dit moment met Radio Been hierbij via VRT Max. En ook al wordt het hier de minste dag van de week wat het weer betreft, we houden het zonnig op Radio BNE met BZN.

BZN, de band zonder naam, maar met mooie muziek. Bart Bruggeman uit Dadizelen kijkt uit naar de Radio Bene Italiaanse 40, die Lars vanaf 1 uur presenteert. Hij hoopt dat zijn nummer 1 er zal instaan, namelijk Paolo Conte met Max. Het ochtendnieuws komt eraan, na de zomersingle van Lars Verstraeten.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is voor het eerst een wettelijke basis voor de opvang van afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Door een actie van de luchtverkeersleiders was er vannacht geen vliegverkeer op Belgische luchthavens en Oekraïne heeft opnieuw zware Russische aanvallen verwerkt. De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers makkelijker te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan opgesloten worden in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Leen de Witte, daar is lang over onderhandeld. Wat is er concreet afgesproken?
1: Dat wie niet meewerkt aan terugkeer, dat die tot 2 jaar mag opgesloten worden wanneer die een risico vormt voor de veiligheid of onderduikt. En doorreizen naar andere landen, dat wordt ook moeilijker, omdat die beter informatie gaan uitwisselen. Dus veel strengere regels die meer mensen effectief moeten doen terugkeren, veel meer dan de huidige 28%. En die terugkeer zal dus ook kunnen in die fel bekritiseerde centra buiten de Europese Unie. In landen waar mensenrechten gerespecteerd worden, is afgesproken, waar mensen ook geen gevaar lopen. Maar de vraag blijft hoe je dat garandeert. Onder meer Nederland voert wel al gesprekken, ook al moet dat akkoord nu dus nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Dat zal nog voor de zomer gebeuren. En in dat parlement kregen deze strenge regels groen licht met de steun van de uiterste rechtse fracties.
0: Dankjewel, Leen. Op de regeling kwam al veel kritiek, onder meer omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Maar volgens Europees parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, zijn de mensenrechten gegarandeerd.
2: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Een spontane staking bij de luchtverkeersleider Skies veroorzaakt nog altijd hinder op de Belgische luchthavens. Om 2:30 vannacht hebben ze het werk neergelegd uit onvrede met plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie nog door tot 9:30. In Oostende zijn 2 vertrekkende vluchten vertraagd. In Charleroi zijn er verschillende vluchten volledig geschrapt. In Zaventem kunnen opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen en een 30-tal vluchten liep wel vertraging op, zegt woordvoerder Quentin Mertens.
3: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen en zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
0: Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's aangereden en ook een motorrijder. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten zwaar beschadigd. Uiteindelijk kon de man in Maldegem opgepakt worden. De verklaring voor zijn rijgedrag is nog niet duidelijk. Rusland heeft vannacht opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Veerle de Vos, die aanvallen, waar vonden die plaats?
4: Volgens het Oekraïnse leger heeft Rusland vannacht meer dan 650 drones afgevuurd en 73 raketten. Om te beginnen op de hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 2 appartementsblokken getroffen. Er vielen 4 doden, maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. Veel inwoners in Kiev brachten de nacht door in schuilkelders en metrostations. Ook het oosten van Oekraïne lag onder vuur. In de stad Dnipro kwamen zeker 6 mensen om. En ook daar vrezen ze voor nog meer dodelijke slachtoffers. En ook Kharkiv en Zaporizhia kregen drones en raketten over zich heen. Vorige week nog had Rusland aangekondigd dat het een grote aanval zou uitvoeren op Oekraïne op militaire en industriële doelwitten als vergelding voor een droneaanval in Luhansk. Een stad in het oosten van Oekraïne is dat, die bezet wordt door Rusland. En daar kwamen toen 21 mensen om het leven.
0: Dankjewel, Veerle. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nog nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar die plannen gaan niet door, schrijft Trump nu op sociale media. Trump zou in een telefoongesprek Netanyahu ook afgedreigd hebben, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
5: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: In Denemarken volgt premier Mette Frederiksen zichzelf op. Bij de verkiezingen in maart had haar sociaal-democratische partij een historisch slecht resultaat behaald. Maar ze was wel nog de grootste. Nadat de vorming van een centrumrechtse regering was mislukt, heeft zij nu een linkse coalitie gevormd en zo begint Frederiksen aan haar derde ambtstermijn, zegt correspondent Jeroen Visser.
6: Zij kan een van de langzittende premiers in de Deense parlementaire geschiedenis worden als ze hem helemaal volmaakt. Er is waardering voor haar dat zij Denemarken door de Groenlandcrisis heeft geleid. Zij heeft natuurlijk een paar keer gebotst ook met de Amerikaanse president Trump over Groenland. Daar is waardering voor, maar er is ook wel veel onvrede over de kosten van dagelijks leven die zijn gestegen, de woningnood. Dus misschien zal zij wel op een gegeven moment het stokje door gaan geven aan een opvolger.
0: Voor Denemarken was het de langste regeringsvorming ooit. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collomprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Hij werkt aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Lambrechts vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet. Zijn prijs is €250.000 waard. Het grootste deel is bedoeld voor verder onderzoek. Lambrechts wil het geld investeren in kankervaccins.
7: De huidige vaccins, dat zijn persoonlijke vaccins. Dat wil dus zeggen dat voor iedere patiënt er een nieuw eigen vaccin gemaakt moet worden. En wij gaan proberen eigenlijk vaccins te maken die voor meerdere patiënten kunnen dienen. En dat zou hopelijk de prijs van die vaccins ook echt wel kunnen reduceren.
0: Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen- of onweersbuien. Vooral na de middag kunnen die intens zijn met veel neerslag en harde wind. Maximaal tot 22 graden. Ook morgen en de dagen daarna nog buien. Het wordt geleidelijk frisser. Vrijdag halen we nog hooguit 17 graden.
8: Amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Shh.

0: ontstaat ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, 20 minuten erbij van Lokeren tot Destelbergen. Er is file naar Antwerpen op de E19, een half uur vanaf Sint-Job. Richting Gent 35 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas sta je 20 minuten in de file. Dat komt door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Op de N16 van Mechelen naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Blaasveld. En ook langzaam naar Brussel tenslotte op de E40, een half uur vanaf Haasrode.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker.
1: Herbert Verhagen.
3: De tijd van je leven.
0: Een bijzondere goeiemorgen.

Maar dan weet ik dat mijn hart verlangt naar de regen van dit kleine land, zong Dana Miller. Wel, vandaag krijgt ze haar goesting, hè. Hilde Drijke signaleert al zware regenval in de pannen.

65 jaar oud, dat liedje van Helen Shapiro. Ze was toen bij de opname nog maar 14 jaar. Veel aandacht in Dag Allemaal vandaag voor Patrick Bruel. Je kent hem zeker van Casser la Voix. Wel, Bruel wordt door zeker 30 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. En daar is ook een Belgisch slachtoffer bij, Karine Viseur. Zij doorbreekt het stilzwijgen over feiten die zich afspeelden in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Hij probeerde me te kussen, duwde zich tegen me aan in het toilet en ging met zijn hand onder mijn jurk. Ja, en de gevolgen zijn niet min, hè. Zijn geplande concerten in het Canadese Quebec zijn al geannuleerd. Bij ons komt Bruel zijn 35e carrièreverjaardag op 6 oktober vieren in Vos Nationaal. En dat optreden gaat nog altijd door.

de zomer van 24 trok Guus Meeuwis de stekker uit zijn grote concertreekse. Maar kijk eens, in 2027 staat hij alweer 4 keer in de Rotterdamse Ahoy. Het is ruim 8:15.

0: Gilbert Bico met zijn mooie verhalende stem. Louis Neefs had die ook. En hij mag nog eens reclame maken voor de koningin der badsteden.
1: Zeg, kan ik nu ook zo...
2: flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Ik lees graag jouw anekdotes bij onze platen. En af en toe vertel ik er ook een. Dit nummer van de Police zong Raf van Brussel toen we destijds met de Fata Morgana Show door Vlaanderen trokken. Hoogelaar Raphaël deed dan een truc waarin zangeres Sonja Bryan op het podium werd getoverd. Was mooi. Heb jij zelf iets te vertellen bij een plaat? Stuur maar door, hè. Graag zelfs via het Radio Benenkanaal op VRT Max.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Borsato, het is 9:05. Ruim 330 kilometer file zie ik met deze uitschieters. Op de E40 naar de kust een half uur trager van Erpenmeren tot Zwijnaarden. In Erpenmeren staat ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een kwartier file van Lokeren tot Destelbergen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent 10 minuten erbij in de Pinte door een defecte auto op de linkerrijstrook. Op de E17 naar Frankrijk is de weg in Marken vrijgemaakt. File naar Antwerpen op de A12 een kwartier vanaf Leugenberg. Op de E19 een half uur vanaf Sint-Job. En op de E34 een kwartier van Oelegem tot net voor Anst. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent een half uur file van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Daar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas sta je een half uur in de file. Dat komt door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Op de N16 van Mechelen naar Willebroek, 20 minuten erbij, aan de werken in Blaasveld. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Heverlee. En op de E429, een half uur bij Halle. Radio Benen.

0: Kate Winslet. Vandaag vieren de Italianen hun Festa Repubblica. En weer of geen weer, wij gaan voor een zonnige namiddag. Want tussen 1 en 4 presenteert Lars de Grote de Radio Bene Italiaanse 40. Fantastico!
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar Kruidvat.

0: werd het al met Cool and the Gang. Leuk bericht van Sabine van der Ispay uit Brugge ontvangen. Zij wil tussen 1 en 4 niks missen van de Radio Bene Italiaanse 40 en zal ondertussen ook een boek lezen van Willem van Mullum. Theater van de Schoonheid. Italië ontcijfert hoe mooi ook te mooi kan zijn. Veel plezier, Sabine.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: snelle. Die man lijkt me altijd doodeerlijk. Zo zei hij een paar dagen geleden nog in een interview: mijn succes was een sneltrein, maar nu is het een boemeltje.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Op Een Vriend, de plaats van Margriet Hermans, staat ook een lied over dochter Céline. Op vraag van Margriet blijft ze optreden, omdat het voor haar een noodzakelijke uitlaatklep is om recht te blijven in onzekere tijden. Zo stond het in de persnota van een paar weken geleden, toen we allemaal schrokken van het nieuws dat Margriet ongeneeslijk ziek is. Wat had Margriet in 93 te vertellen over haar dochter die dat jaar werd geboren? Eens luisteren.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Carlos Ramazzotti verwacht ik zeker in de Radio Bene Italiaanse 40 vanaf 1 uur. Het ging hier weer veel te snel vanmorgen. Geniet van je dinsdag en tot morgen.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
6: Bitterballen, hey, hey, hey.
5: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen die 4 jaar geleden plannen hadden om ex-minister van Justitie Van Quickenborne te gijzelen. Dat schrijft het Nieuwsblad. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er niet genoeg bewijs was om hen voor de rechtbank te brengen. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Vlakbij het huis van Vincent Van Quickenborne is in 2022 een auto met onder meer wapens gevonden. Hij werd dan samen met zijn gezin naar een safehouse gebracht. Tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 rijdende auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde zowel op een expressweg als op de snelweg E34. De man kon na zo'n 25 kilometer uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Het was een complete ravage, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Al die verschillende aanrijdingen, meer dan 20 op dat hele traject. Heel veel politiezones die al die verschillende processen verbaal moeten opstellen, al die voertuigen die moeten getakeld worden. Ja, mensen die uiteraard gewond zijn geraakt. 2 mensen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het is iets wat we echt niet vaak zien.
0: Hoe het komt dat de man zo roekeloos reed, is nog niet bekend. 2 onderzoekers winnen dit jaar de Francky-Collenprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land en wordt ook wel de Belgische Nobelprijs genoemd. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen. Hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal werken of niet. De prijs is €250.000 waard en het grootste deel is bedoeld voor verder onderzoek. Lambrechts wil het geld investeren in kankervaccins.
2: De huidige vaccins, dat zijn persoonlijke vaccins. Dat wil dus zeggen dat voor iedere patiënt er een nieuw eigen vaccin gemaakt moet worden. En wij gaan proberen eigenlijk vaccins te maken die voor meerdere patiënten kunnen dienen. En dat zou hopelijk de prijs van die vaccins ook echt wel kunnen reduceren.
0: De andere winnaar is darmonderzoeker Patrice Cani. Hij onderzocht welke bacteriën in onze darmen leven en ook hoe die de werking van onze hersenen beïnvloeden. In Oekraïne zijn vannacht in totaal zeker 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. Er vielen ook meer dan 100 gewonden. De zwaarste aanval vond plaats op de hoofdstad Kiev. Daar zitten ook nog 140.000 mensen zonder stroom. Ook steden in het oosten werden getroffen. In Dnipro vielen zeker 7 doden bij een aanval op een appartementsblok. Op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. Volgens Rusland ging het om een aanval op militaire en industriële doelwitten. Vandaag veel wolken met regen, veel wind en onweersbuien die vooral na de middag erg fel kunnen zijn. We halen tot 22 graden. Het noodnummer 1722 is geopend voor als je stormschade of wateroverlast hebt. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog regen. Het wordt ook frisser, vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Regina.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wit neus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Zeg, Jasmin.
13: Uh-huh.
12: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
13: Uh-huh.
12: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
13: Dat klopt.
12: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
13: Yes.
12: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
13: Joehoe.
12: Zeg, maar hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
13: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
12: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
13: Ja, zeker. Ja.
14: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
16: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
17: Amai, ik proef hier precies de zon.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen die 4 jaar geleden plannen hadden om ex-minister van Justitie Van Quickenborne te gijzelen. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er niet genoeg bewijs was om hen voor de rechter te brengen. 3 andere Nederlanders worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Vlakbij het huis van Vincent Van Quickenborne is in 2022 een auto met onder meer wapens gevonden. Hij werd dan samen met zijn gezin naar een safehouse gebracht. In de fruitstreek in Limburg is zo'n 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van dit weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten, zegt Christians van Veiling Belorta.
1: Van Lanaken over Hoeselt, Borgloon, zo richting Sint-Truiden zijn elke keer wel plaatsen die stevig geraakt zijn door allerlei groottes van bollen. 20%, ja, de teler leeft van productie, dus een tegenvaller, maar tot nu toe nog beperkt.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Israël wil opnieuw beginnen met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut en had inwoners opgeroepen om massaal te vluchten. Maar volgens Trump gaan die plannen niet door. Hij zou in een telefoongesprek ook Netanyahu, de premier van Israël, hebben afgedreigd. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs vanuit Israël en Palestina.
2: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: Intussen blijkt dat de Israëlische aanvallen op Libanon vannacht gewoon doorgingen. In totaal zijn de voorbije maanden al meer dan 3.400 mensen in Libanon gedood. Vandaag veel wolken met regen, veel wind en onweersbuien die vooral na de middag erg fel kunnen zijn. We halen tot 22 graden. Het noodnummer 1722 is geopend voor als je stormschade of wateroverlast hebt. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog regen en het wordt ook frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Goedemorgen. Ja, regenweer, dat betekent lange files. Het gaat traag naar Brussel op de E40, 20 minuten van Ternat tot voorbij de ring. Op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. Op de E40 een kwartier vanaf Everberg. En verder ook 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411, 10 minuten vanaf Jezuseik. En ook 10 minuten op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur trager van Anderlecht tot voorbij Deelbeek door een ongeval. Verder 20 minuten tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Sorry. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Zaventem. Op de kleine ring richting Zuid verspert een defecte auto 1 rijstrook in de Anicordie-tunnel. In de Wetstraat gaat het 20 minuten trager tot Kunstwet. Files naar Antwerpen dan op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job en op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot die Kennedy-tunnel.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Vanessa

mag duidelijk zijn dat wij van Radio Beni houden van alliteraties. Zalige zaterdag, gewoon genieten, goed gezind. En dus was Jack Jersey wonderlijk welkom met dat liedje over zijn poor papa. Papa kan zich al beginnen verheugen op de Italiaanse 40, waar Lars vanaf 1 uur mee uitpakt. Er is zeer druk gestemd. Italiaanse muziek blijft overduidelijk zeer populair in Vlaanderen. Dus arm of rijk, poor of rich, ricchi e poveri, haal je geluk en je voordeel uit Radio Bene. Waar je dag en nacht gratis en geheel voor niks de allermooiste evergreens uit binnen- en buitenland krijgt. En dit is er een van bij ons. De op-

Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer

Oké, Walter, je droomt. Zullen we dan dromen van een slow met Lucille Starr? Die hoor je namelijk nu op de radio. Ik zou dus vooral luisteren. Hier wordt een mens gewoonlijk week nostalgisch van.

Op 3 augustus wordt deze Danny Fabri 78, maar klinkt die nieuwe single alsof die gemaakt is door een 70er? Ik vind van niet. Laat de zomer maar komen. We zijn er helemaal klaar voor.

0: Eddie Rabbit met een van zijn vele grote hits. De bekendste bij ons alleszins, Driving My Life Away. Is maar 56 geworden. Longkanker. Maar hij is opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En in Amerika zul je geen country fan vinden die zijn naam niet kent. Dadelijk vier jonge snaken uit Liverpool die ze kennen van Timbuktu tot de Noordpool.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggensprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Wat doe je wanneer je als jonge songwriter bij het busstation wacht tot je vriendje oppikt? Een liedje schrijven over de dingen die je rondom je ziet. Eigenlijk goed dat John Lennon niet op tijd was. Of Paul McCartney was misschien nooit met Penny Lane gekomen. Een van de doodgewoonste en toch populairste straten van de planeet. En het bordje met de straatnaam werd zo vaak gestolen dat Penny Lane nu gewoon op de muur staat geschilderd. A Day in the Life of the Beatles. En daar wordt een mens vanzelf goed tot zeer goed gezind van. Zeker met dit vrolijke duo er nog.

Nu nog in Radio BNE gewoon genieten. En straks na 1 uur misschien ook wel in de Italiaanse 40. Bij Lars, wait and see. Het is 10:55. Het gaat traag naar Brussel op de E40. 20 minuten aanschuiven vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier. Van Anderlecht tot voorbij Deelbeek. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. En verder 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In de Wedstraat 1 kwartier file tot Kunstwet. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E19 komen er 10 minuten bij van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

We zijn 2 juni, een historische dag om veel redenen. Zo slaagde uitvinder Alexander Graham Bell er op 2 juni 1875 voor het eerst in om geluid te verzenden via een elektrische draad. Het gebeurde allemaal een beetje per ongeluk, maar die toevallige ontdekking leidde het jaar nadien tot het allereerste telefoongesprek. Voor de zeer jonge luisteraars, een telefoongesprek is wanneer je je telefoon gebruikt om iemand van op afstand te woord te staan. Dus mondeling, niet chatten, appen of uitwisselen van emojis, dat soort dingen.

0: zit je eigen oude ik aan de deur. Wim de Kranen kon het heel mooi zeggen, maar zoals met bijna alles is ook dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zie vooral dat je geen deur breekt dadelijk, want je mag helemaal losgaan op de grootste hit van Lip Sync.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
12: Uw mobiliteitsbudget?
11: Ja.
12: Laten we samen eens kijken.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.

New York heeft veel bijnamen. Van de Big Apple over de Empire State tot de City That Never Sleeps. Maar sinds 1979 mag je ook spreken van Funky Town. De groep Lip Sync werd speciaal opgericht om dit liedje te zingen. En Guy Depree is er na al die jaren nog altijd wild van terecht. Als we alle synthesizers en beatboxen en merchandise achterwege laten, wat houden we dan over? Iets heel kleins en heel moois. Gewoon een jongen met zijn gitaar.

En hij zal het meer dan 3 keer zeggen ook. Zaragoza, je zou toch op het eerste vliegtuig stappen om daar een sangria te gaan drinken en op het strand te liggen. Maar er is helemaal geen strand. Er staat wel een strand en een zee op het hoesje van de singel. Maar dat zal dan de Noordzee zijn, waar je ook je hart kunt verliezen, uiteraard. Jeff Lynne van ILO verloor zijn hart aan een vrouw die het goed kon uitleggen. Dat kunnen er heel veel zijn.

Electric Light Orchestra, Slow Down, Sweet Talking Woman. Dat kan nooit op Elizabeth II slaan. Dat was een wijze vrouw met humor die nooit een woord te veel zei. Elizabeth was 27 toen ze trouwde met George VI en zo koningin van het Verenigd Koninkrijk werd. Dat gebeurde op 2 juni 1953. Een van de reporters die verslag deden van de kroning in Westminster Abbey was een Jackie Bouvier, journaliste voor de Washington Times. Het zou een van haar allerlaatste wapenfeiten worden als journalist, want enkele maanden later trouwde ze met John F. Kennedy en kreeg ze uiteraard andere verplichtingen. Ja. Die waren drukker en ongetwijfeld nog spannender.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over het Europese akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land uit te zetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen opgesloten worden. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten gerespecteerd worden, al vrezen de hulporganisaties dat dat niet zal lukken. En het zal ook niet per se helpen om mensen zonder papieren sneller terug te sturen, zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
1: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda-deal gezien, een Italië-Albanië-deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
0: Na een steekincident in Hoboken in Antwerpen gisteravond heeft de politie 2 jongeren opgepakt. Een verdachte van 17 en het slachtoffer van 18. Er was een vechtpartij met zo'n 10 jongeren en daarbij werd er een mes getrokken en raakte 1 van hen gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het niet duidelijk is wat er precies gebeurd is, is ook het slachtoffer opgepakt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij heeft bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Israël wil opnieuw beginnen met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut en had inwoners opgeroepen om massaal te vluchten. Maar volgens Trump gaan die plannen niet door. Hij zou in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu ook hem afgedreigd hebben, zegt correspondent Lennart Zwols vanuit Israël en Palestina.
2: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: Intussen blijkt dat de Israëlische aanvallen op Libanon vannacht doorgingen. In totaal zijn de voorbije maanden al meer dan 3.400 Libanezen gedood. Vandaag veel wolken met regen, veel wind en onweersbuien die vooral na de middag erg fel kunnen zijn. We halen tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog regen en het wordt ook frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Het is bijna 10:55. Het gaat traag naar Antwerpen op de E19. Daar komen er 10 minuten bij vanaf Sint-Job. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En op de binnenring rond Brussel is voorbij Tilbeek de weg weer vrijgemaakt.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Vanessa van Hoven.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
7: Kikili watch.
8: Kikili watch.
7: Kikili watch.
8: Kikili watch.

0: Watch.
1: De Cousins met een wereldhit met het keurmerk Made in Belgium. Ondertussen op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man waarvan iedereen denkt dat hij dood is. Zijn auto is over de kop gegaan en uitgebrand, maar zelf zat hij helemaal niet achter het stuur. Hij had de auto net verkocht. En dan kun je gauw even vrienden en familie geruststellen. Of je doet zoals Herman, alles achter je laten en opnieuw beginnen. En opeens regent het zonnestralen.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

1971 kwam Julien Clerc met zijn derde album. En daarmee was het prijs. Scenerien wordt zijn eerste hit. Clerc is opeens het tieneridool van Frankrijk. Dat tieneridool is ondertussen 78 en hij toert nog altijd. Op 24 juli komt hij naar Spa, volgend jaar naar Bergen. Ik vind dat hij ondertussen een beetje weg heeft van de Fonz. Weet je wel, de Fonz met zijn leren jasje? De Fonz uit Happy Days. Dat was ook een sympathieke mens.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef, wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

De Beatles zongen over Lucy in the Sky with Diamonds. John Fred en his Playboy band over Judy in Disguise with Glasses. Op 2 juni 1975 wreven veel Londenaars zich de ogen uit. Want die dag sneeuwde het. En niet zo'n beetje ook in juni. In Schotland viel er die 2 juni zelfs tot 15 centimeter. 2 juni 1975, België had er een paar dagen later ook van.

0: Sinead O'Connor. Met toch wel een van de allermooiste liedjes van Prince. Ik vind dat toch Nothing Compares to You na Anouk en Joran met de tijd. Hoe later op de voormiddag, hoe minder files naar Antwerpen, komt er wel nog een kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel zo'n 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio BNE.
2: Gewoon genieten.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

Sorry, jongens van de Nieuwe Snaar, je bent een beetje te vroeg. De prehistorie krijg je elke zaterdag voormiddag hier op Radio BNE. Niet vandaag. Op zondag is er Luc Appermond met zijn panel van de Zoete Inval. En nu zondag hoor je vlak voor de Rat Pack allemaal tophits uit 1976. Dat was 3 jaar voordat Shalamar hiermee scoorde.

0: Shalimar, the second time around, over twee keer gesproken. Lisa Delbeau was erbij tijdens de Eregalerij in 2015. Ze zong toen What's a Woman van Vaya con Dios. En toen ze van de showtrap kwam, ging ze twee keer onderuit. Ze droeg een jurk met pailletten, die heel mooi was, maar vooral te lang, waardoor ze gewoon niet overeind kon blijven. Helaas voor Lisa zijn daar beelden van. Maar tegelijk ook goed voor Lisa, want die beelden worden massaal gestreamd op dit moment in bijvoorbeeld Brazilië, waar ze al meer dan 12 miljoen keer bekeken zijn. Eigenlijk straf dat ze What's a Woman zong en niet Heading for a Fall. Maar goed, Lisa zelf zit er helemaal niet mee. Al jarenlang krijgt ze elke dag wel de vraag van iemand uit Brazilië of ze daar eens niet wil komen optreden. Maar voorlopig blijft ze toch veel liever dicht bij ons.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

Het zou kunnen dat Beethoven zich letterlijk heeft omgedraaid in zijn graf. Hoewel, dat was ook een vernieuwer. Hè. In die zin was hij misschien zeer geïntrigeerd door wat die jonge rockers in de 50's uit hun gitaren schudden. Maar goed, laat de rust weer keren nu.

Ik voel ze, de liefde. Zoals ik het plezier hoor bij de ladies van Giro van Hoes uit Kleid. Zij kiezen vanmiddag de muziek op Radio Bene. De zeven vriendinnen komen al 8 jaar bij elkaar voor een babbel met een hapje. Elke maand organiseren ze een ladies night of leuke workshops. Hun muziek dadelijk tussen 12 en 1 voor de Italiaanse 40.

Detroit Spinners, Working My Way Back to You. Diana Ross is al stevig onderweg naar Radio BNE, goed gezind. Op 2, 3 en 4 juni 1989 trad zij op in de Londense Wembley Arena. Daar zijn opnames van gemaakt van die concerten. En dat vonden wij een goede reden om haar straks 8 keer te laten zingen. Tussen 4 en 6 op Radio BNE.

It's only words, and words are all I have to take your heart away. Mooi van de Bee Gees, maar wij bij Radio BNE zijn veel meer van de daden dan van de woorden. Je hebt massaal gestemd voor je favorieten uit Italië, en die hoor je bij Lars tussen 1 en 4, de Italiaanse 40. Veel

0: uur een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Middelkerken is een kindje van 2 verdronken in een beek. En er komt veel reactie op een nieuw Europees akkoord dat mensen zonder papieren sneller moet laten terugkeren naar hun land van herkomst. In Middelkerken aan zee is een tragisch ongeval gebeurd. Een meisje van 2 jaar oud is daar verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek, niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket gaat het waarschijnlijk om een ongeval. Het meisje was vanmorgen vroeg als vermist opgegeven en is vermoedelijk thuis weggeglipt zonder dat iemand dat merkte. De brandweer vond haar 1,5 uur later in de beek en heeft haar nog gereanimeerd, maar ze is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel alcohol gedronken. Volgens een speekseltest had hij wel geen andere drugs genomen. De bestuurder, een Poolse man van 40, reed rond met een bestelwagen. Behalve de grote materiële schade die hij aanrichtte, moesten er ook 2 mensen naar het ziekenhuis. De politie heeft ook 2 jongeren opgepakt na een steekincident in Hoboken in Antwerpen. Het gaat om een verdachte van 17 en het slachtoffer van 18. Er was gisteravond in Hoboken een vechtpartij met zo'n 10 jongeren en daarbij werd een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het niet duidelijk is wat er daar nu juist gebeurd is, is ook het slachtoffer opgepakt. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over het Europese akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land waar ze asiel vragen uit te zetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, kunnen ze ook tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen daar opgesloten worden. Hulporganisaties vrezen dat de mensenrechten daar niet zullen gerespecteerd worden. En deze manier van werken zal ook niet meteen helpen om mensen zonder papieren sneller terug te sturen, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
1: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda-deal gezien, een Italië-Albanië-deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
0: De steden Aalst en Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben hun historische vete laten erkennen als immaterieel erfgoed. De rivaliteit gaat al terug tot de middeleeuwen, al is de burenruzie tussen de twee vooral wat speels bedoeld. Dat de vete nu officieel erkend is als erfgoed, bewijst hoe uniek het is, zegt schepen van cultuur Tineke Wouters van Dendermonde.
2: We genieten er eigenlijk ook wel van en we lokken het ook uit om elkaar wat te kujoneren, te jennen, maar altijd wel op een grappige, op een respectvolle manier. We hebben elkaar eigenlijk nodig, zonder dat we dat willen toegeven.
0: Een nieuwe fiets- en wandelroute maakt ook voor mensen van buiten die twee gemeenten duidelijk waar het allemaal om draait. En weerexperten waarschuwen dat landen zich moeten voorbereiden op een stevige El Niño. Dat is een weerfenomeen dat een periode met extreem weer met zich meebrengt. Zoals het ene moment grote hitte en droogte en het andere moment onophoudelijk felle buien. El Niño ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan tussen Azië, Australië en Noord- en Zuid-Amerika opwarmt, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord geraken. En daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld ook wat warmer, vertelt David Degenau van het KMI.
3: Soms is er een temperatuurstijging die dan globaal eigenlijk over de ganse planeet voelbaar is. Dat zou zich ook nu kunnen voordoen, dus boven het signaal van de klimaatverandering. Het kan ook zijn dat in bepaalde regio's wat minder of wat meer neerslag valt, maar dat is moeilijk te zeggen omdat het niet altijd bij elke Niño zich voordoet.
0: Hoe zwaar de komende El Niño zal worden is ook nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de laatste voorspellingen zou de zeetemperatuur op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Het is zwaar bewolkt en regenachtig op dit moment, met vooral in het oosten nog een paar felle buien en er staat ook veel wind bij zo'n 20 graden. Morgen start droog, na de middag krijgen we een nieuwe regenzone vanaf de kust bij nog 19 graden. En ook de rest van de week krijgen we nog regelmatig een regenbui. Dit nieuws begon in Middelkerken. Daar is een meisje van 2 verdronken na een val in een beek. Ze glipte waarschijnlijk thuis weg zonder dat iemand dat zag. Het parket gaat uit van een tragisch ongeval. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE. Wij draaien.
5: Goedemiddag, ik ben Flore Hemschot uit Maldenhem Klein. Een hero-check van het eerste uur bij Hero van Oes. Maandelijks kom ik met een aantal ex-lijsters samen om onze Ladies Night. Dan doen we een leuke uitstap, workshop of kletsen we erop los met een drankje en een hapje. Altijd al heel leuk en ontspannend. Sinds een paar jaar trekken we er ook op uit met een weekendje. Een muziekquiz, gezelschapsspelletjes, barbecue, het hoort er allemaal bij. Kortom, elke keer als we samenkomen halen we de mooiste herinneringen op en creëren we meteen ook nieuwe. Een van de topactiviteiten die we samen deden was een karaoke room. Zalig en hilarisch tegelijk. Op basis daarvan koos ik de nummers die je nu gaat horen. Enjoy, dat zullen wij ook doen.
4: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Medi-market.
3: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Radio BNE, u vraagt.

0: Wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Flora Hemschot uit Maldenham-Kleid. Tot 1 uur hoor je de favoriete liedjes van ons vriendinnengroepje in Radio Beni. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Beni.
2: Tot

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson. De best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur en heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er is opnieuw een buschauffeur door het rood gereden aan de overweg in Buggenhout. En over een uur dreigen vliegtuigen opnieuw niet te kunnen landen en opstijgen in ons land. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een schoolbus van dezelfde firma langs de slagbomen en het rood licht gereden op dezelfde overweg als het ongeval met 4 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hieroeg van onze justitieredactie, wat staat er precies in die mail?
1: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden terwijl de slagboom reeds neerdaalde en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijke ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur ook zelf. Gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het dreigedrag van die chauffeur. Het bedrijf zegt in de mail ook nog dat ze erop rekenen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de verkeersregels respecteert. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
0: In Middelkerken aan Zee is een tragisch ongeval gebeurd. Een meisje van 2 jaar oud is daar verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket gaat het waarschijnlijk om een ongeval. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar aan het passen was en glipte naar buiten toen de oma en haar zus nog sliepen. Even verderop belandde het meisje in de beek. Hulp van politie en brandweer kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
2: De politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 8:15 hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras. Met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
0: Luchtverkeersleider Skies meldt dat het vliegverkeer van en naar ons land over een uur zal stilvallen door een sociaal conflict bij het bedrijf. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Directie en vakbonden onderhandelen daarover, maar er zijn veel discussies. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest en dat zal dus nu opnieuw in de namiddag gebeuren. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en ook een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel alcohol gedronken. De bestuurder, een Poolse man van 40, reed rond met een bestelwagen. Behalve de grote materiële schade die hij aanrichtte, moesten er ook 2 mensen naar het ziekenhuis. Tanken wordt morgen alweer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. En je betaalt dus vanaf morgen maximaal 1,87 euro per liter. En ook diesel liever wordt morgen zo'n 4 cent duurder. De brandstofprijzen blijven schommelen door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Verschillende NGO's verzetten zich tegen het nieuwe plan van de Europese Unie om mensen zonder papieren die in Europa verblijven sneller naar een land van terugkomst te sturen. Wie dat niet doet, kan tot 2 jaar worden opgesloten in centra, ook buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen daar opgesloten worden. Volgens 11.11.11 is dat in strijd met de mensenrechten, zegt Floor Didde.
3: We stellen ons ook de vraag of dit de terugkeercijfers zal verhogen. Want wat we vooral te zien gaan krijgen is dat mensen zullen worden vastgezet in een soort deportatiecentra zonder enig toekomstperspectief. Het is ook helemaal niet duidelijk of zij dan vervolgens zullen worden opgenomen door hun landen van herkomst. En wat misschien nog het meest zorgen baart, is dat ook gezinnen met kinderen daarin terecht zullen komen.
0: En weerexperten waarschuwen dat landen zich moeten voorbereiden op een stevige El Niño. Dat is een weerfenomeen dat een periode met extreem weer met zich meebrengt. Zoals het ene moment grote hitte en droogte en het andere hevige buien. David Degenouw van het KMI legt uit hoe het ontstaat.
4: El Niño is een verschijnsel in de Stille Oceaan waarbij ongeveer om de 2 tot 7 jaar het zeewater ter hoogte van de kusten van Chili en Peru opwarmt. En dan de tegenhanger is langs Australië, waar het zeewater dan kouder wordt. Indonesië, Australië krijgen dan droog en warm weer. Maar langs de kanten van Peru en Chili krijgt men dan zeer zware neerslag.
0: Hoe zwaar de komende El Niño zal worden is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de laatste voorspellingen zou de zeetemperatuur op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, met vooral in het oosten nog buien. Er staat ook veel wind bij 20 graden. Morgen start droog. Na de middag komt er een nieuwe regenzone aan, vanaf de kust bij nog 19 graden. En ook de rest van de week krijgen we nog regelmatig een regenbui. Dit nieuws begon in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Daar is opnieuw een schoolbus door een gesloten overweg met rode lichten gereden. 3 dagen na het ongeval waarbij 4 mensen stierven. Onze redactie kon een brief van de busmaatschappij daarover inkijken. Wat er precies gebeurd is, lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag. Op de E17 van Gent naar Kortrijk is er een half uur file tussen Deinze en Kruisum. De rechterrijstrook en de afrit zijn er versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, de R2, nog een kwartier file rijden tussen Waaslandhaven Zuid en Lillo. In de Liefkeshoektunnel is de weg nu vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke, op de E19 vanaf Kleine Bareel en 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven.
6: Radio BNE.
5: Groen, wit en rood, dat zijn de kleuren op deze 2 juni. En de platen die je vanmiddag hoort, die zijn allemaal door jou gekozen.
6: Radio Bene, Italiaanse 40.
7: Lars de Grote.

0: Renato Carasone, een van de grote jongens van de canzone Napoletana, met een evergreen van exact 70 jaar oud. Uit 1956. Het is meteen de oudste van deze middag. Duvo fa l'americano op nummer 40. En dan nu, viva la mama en leve Eduardo Benato.
1: Radio Bene, Italiaanse 40. Radio Bene.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win

0: Guessy. Want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: De tijd van je leven.
2: VRT Radio Bene
0: 38.

Zucchero, Il Volo, die vloog achteruit van nummer 15 naar 38. Vorig jaar was er namelijk ook een Italiaanse 40. Nummer 37 is voor Giampiero Anelli, beter bekend als Droopy. Hij was een zingende loodgieter. Hij kon deelnemen aan het festival van Sanremo, maar dat was geen succes. Hij is ergens onderaan geëindigd. Het nummer heeft ook niks gedaan in Italië, maar plotseling dook het op in de Amerikaanse top 100. En in Wallonië werd het zelfs een dikke nummer 1 hit. Vado via.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Radio Bene.
9: Italiaanse 40.
10: De tijd van je leven. VRT Radio Bene.
9: 36.

Rocco Granata. Hij is niet de enige Italiaanse Belg in deze Radio Bene Italiaanse 40. En dit was ook niet zijn enige notering. Una mattina bella ciao op 36. Eentje hoger is het aan Filippo Neviani. Die kennen we veel beter als Nek. Nummer 35 is dus voor dat liedje over Laura. Laura.

0: Nummer 35, Nek, Laura Nonchai. Er is een pak minder BNE. Op de E17 van Gent naar Kortrijk is er meer dan 1 uur file tussen het parkeerterrein in Nazareth en Kruisum. Door een ongeval op de afrit is er maar 1 rijstrook vrij. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 van Voor Kruibeke, op de E313 vanaf Massenhoven en ook nog eens 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Annalinkroever en Berchem. 1 rijstrook is daar dicht door een ongeval.
1: Radio Bene, Italia.

Eigenlijk heet hij Giuseppe Faiella. En als jongen van 4 begon hij al op te treden voor de Amerikaanse soldaten op het eiland Capri, waar hij vandaan komt. Vandaar zijn artiestennaam, Peppino di Capri. Tegenwoordig een jongeman van 86 over Roberta. Ja, we zitten duidelijk tussen de tachtigers. Op nummer 33 heb je Tony Renis. Die deed in 1962 deel. Die nam in 1962 deel aan het festival van San Remo. Hij heeft toen niet gewonnen. Maar wat hij toen zong is een echte evergreen geworden. Quando, quando, quando. Tony is er nu 88.

0: Zowel nummer 33 als nummer 32 kwamen vorig jaar niet voor in onze Italiaanse 40. Maar nu wel. Tony Renis met Quando, Quando, Quando. Vandaag dus. En Gianna Nannini met I Maschi. Wel, dat heb je prima rechtgezet.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Goeie, wacht hè.
12: Rustig, schat.
11: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
13: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultracompacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In EasyLease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
22: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
23: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

De nadruk leggen op de laatste lettergreep. Dat heeft Catherine mij geleerd en ik ga er me aan houden. Rafaela Cara, Pedro, op nummer 31. En dan Ricky Epoveri, de rijken en de armen. Die zijn er sowieso niet armer op geworden met een stuk of 20 miljoen verkochte exemplaren sinds het allereerste succes. Dit was een hit in 1983 en je vindt hem op nummer 30 in de Radio BNE Italiaanse 40.

0: Italiaanse 40. Radio BNE.
1: Negenentwintig.

Umberto Tozzi. Een van de grote jongens in deze Radio Bene, Italiaanse 40, met 3 noteringen. Het zij solo, het zij met een andere artiest. Dit heeft hij eind jaren 70 in zijn eentje gezongen. Gloria, vorig jaar op nummer 3 en nu op 29. Foute richting. Nummer 28 is voor de Italiaanse inzending voor het Songfestival van 1984. En over die song staat er een interessant weetje bij VRT Radio Bene op Facebook.

0: Alice en Franco Battiato, I trene dito zeur. Netjes aangekomen op nummer 28. Blijf gerust aan boord.
1: Radio Bene, Italiaanse 40. Radio Bene.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zometeen zullen er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen in ons land. En dat komt door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Tot 9 uur vanavond zal het luchtverkeer daardoor onderbroken zijn. Brussels Airport vraagt om niet meer naar de luchthaven van Zaventem te komen. Daar worden 200 vluchten geschrapt, zegt woordvoerder Isan Shiwalekli.
1: Het gaat om zo'n 100 vertrekkende en evenveel aankomende vluchten hier op de luchthaven. Het is een onaangekondigde actie, dus samen met alle partners doen we nu alles aan om dat zo goed mogelijk op te vangen en de passagiers te informeren. We vragen passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen.
0: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer al even stil uit protest en nu dus opnieuw. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een schoolbus van dezelfde firma langs de slagbomen en het rode licht gereden op dezelfde overweg als het ongeval met 4 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hirou, wat staat er in die e-mail?
2: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
0: En in Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld na de zware Russische aanvallen van vannacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op verschillende Oekraïnse steden. Volgens Rusland waren die gericht op militaire doelwitten en energieinstallaties. Maar volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev kwamen veel projectielen terecht op gewone huizen en appartementsgebouwen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt dringend meer Amerikaanse hulp om de Russische raketten en drones uit de lucht te kunnen halen. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, met vooral in het oosten nog buien. Er staat ook vrij veel wind bij zo'n 20 graden. Morgen start droog. Na de middag komt er wel een nieuwe regenzone aan vanaf de kust bij nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene. Radio Bene, Italiaanse 40. Lars de Groot.

In Italië heeft hij nog een aantal successen gehad voor hij zich op Mallorca ging vestigen. Maar wij kennen Benedetto Arrigo vooral van dit ene nummer. En als Bino met Mamma Leone op 27 in de Radio Bene Italiaanse 40. De winnaar van het festival van Sanremo van 1958, die heeft ook een plekje gekregen. Nummer 26 is voor Domenico Modugno.

Veel winnaars vandaag in de Radio Bene Italiaanse 40. Toto Cutugno heeft bijvoorbeeld de meeste punten gekregen op het Songfestival van 1990. Tegen alle verwachtingen in, want Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren hoger ingeschat. Insieme, samen op 25. En er is dan weer een van de vijf nieuwkomers. Vorig jaar was er geen spoor te bekennen van deze Evergreen. Raar, hè? Van midden jaren 70.

0: Santo California en Tornero.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Voor Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: VRT Radio BNN.
8: Italiaans 40.
9: 23.

Laura Pausini. Nog altijd maar 19 jaar toen ze dit uitbracht als eerste single van haar tweede album. Strani Amori, Vreemde Liefdes. Goed als nummer 23 in de Radio BNE Italiaanse 40. Laura, ga je straks zeker nog tenminste één keer terug horen. Dat kan ook niet anders. En dat geldt ook voor deze jongen. Sabine Verheyde zat er al een hele tijd op te wachten, lees ik net. Ik heb het over Eros Ramazzotti op 22.

0: Angelo Branduardi, de Italiaanse troubadour. Hij begon als een klassiek geschoolde virtuoos en hij is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte folklegende. Allemaal omdat zijn ouders geen piano konden betalen. Het werd een viool. La Pulce d'Acqua staat op nummer 21. Met andere woorden, we zijn nu halfweg.
1: Radio Bene Italiaanse 40.

Vrijheid, liefde en geluk, die vind je allemaal op die ene plek, Charazan. En op nummer 20 in de Radio Bene Italiaanse 40. Daar vond je ook Albano en Romina Power.

0: Adriano Celentano over een eenzame zomer in de stad. Paolo Conte heeft het ook nog opgenomen. Hij is trouwens de auteur. Maar heeft het speciaal gecomponeerd voor Adriano, die er een echte evergreen van gemaakt heeft. Eind jaren 60. Azzurro op nummer 19. En over Paolo Conte gesproken, die hoor je zo dadelijk.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
12: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
11: U heeft toch geen binge-probleem?
12: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams.
16: Radio Bene, Italiaanse 40.
17: Radio Bene.
18: Max, era Max. Più tranquillo che mai.
16: 18.
18: La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Max era Max. Max was Max en Paolo Conte is er ondertussen 89. Je vindt hem op nummer 18 in de Radio Bene Italiaanse 40. In 1979 deed de groep Mattia Bazar mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar dat zijn we al lang vergeten. We kennen die mensen vooral van deze grote hit van exact 40 jaar geleden. Trouwens, de groep bestaat nog altijd, maar alle muzikanten van toen die zijn al lang vervangen. Mattia Bazar, Ti sento, op 17.

0: Sebastian Siona Canzone. Als één lied goed genoeg was om een plekje te versieren in de Radio BNE Italiaanse 40, wel, dan was het wel deze Evergreen. De eerste internationale hit van Eros Ramazzotti. 36 jaar geleden. Hij staat op nummer 16. En dan een van de zwaargewichten van de opera. Een van de drie tenoren. Luciano Pavarotti met zijn versie van Caruso. Dat is de hoogste nieuwe trouwens. Op nummer 15.
1: Guido per il mare Lucio.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: dag 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Brussels Airport vraagt reizigers om voorlopig niet naar de luchthaven te komen. Sinds 2 uur vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict bij de luchtverkeersleiding. Nog tot 9 uur vanavond zullen er in ons land geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Daardoor zijn voor Zaventem 140 vluchten geschrapt. Voor de passagiers die zijn gestrand zit er niets anders op dan afwachten.
1: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand. Dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen. Maar dat weten we dus zo niet.
2: Naar Zurich en dan uiteindelijk naar Auckland. Dus het is veel vluchten dat ik ga missen.
3: Wachten, afwachten. En nog eens wachten. De lijn volgen, zeggen ze.
4: Dus wij moeten nu wachten tot Brussels Airlines onze nieuwe vlucht boekt voor de vroegste morgen.
0: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken van de luchtverkeersleiding. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil daarom. 3 dagen na het busdrama in Buggehout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een schoolbus van dezelfde firma langs de slagbomen en het rode licht gereden op dezelfde overweg als het ongeval met 4 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. De busmaatschappij roept in die e-mail alle chauffeurs op om de verkeersregels te respecteren. Onze redactie nam contact op met het busbedrijf, maar dat wil niet reageren. Het planbureau heeft de federale regering een lange lijst bezorgd met 263 mogelijke maatregelen om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. Het deed daarvoor een beroep op een 30-tal experts. De regering had dat gevraagd om zo de begrotingsgesprekken professioneler te kunnen aanpakken. Maar politicoloog Nicolas Boutekas stelt zich daar vragen bij.
5: Burgers en politici en ook journalisten, denk ik, verwachten soms heel veel van experten. Maar begrotingen opmaken, we mag dat niet vergeten, dat is uiteindelijk een zeer ideologische, zeer politieke oefening. Dat lijkt allemaal zeer technisch, maar een begroting is eigenlijk een op- en top politiek document. En eigenlijk moet de regering zelf gaan bepalen van kijk, moeten we gaan besparen of moeten we gaan belasten, nieuwe inkomsten gaan zoeken. En democratie, dat blijft een werk van politici en niet zozeer van onverkozen experten.
0: Je leest alle voorstellen in de app van VRT Nieuws. En Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen van MR en ook de eigenaar van voetbalclub Framborin, zal deel uitmaken van de raad van bestuur van de Pro League. Dat heeft de Vereniging van Belgische Profclubs bekendgemaakt. Hij vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo niet langer een 1B-club kan vertegenwoordigen. Daarom is er op de algemene vergadering van de Pro League gestemd dat Boucher die rol zal invullen. Het is bewolkt en regenachtig met af en toe nog een felle bui. Er staat ook vrij veel wind bij 20 graden. Morgen start droog. Na de middag komt er een nieuwe regenzone aan bij nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, Italiaanse 40.

Van deze mens vermoed ik dat hij straks nog één keer zal terugkomen in de Radio Bene Italiaanse 40. Umberto Tozzi. Smekend om vergeving na een affaire met een ander. Ti amo, ik hou van je. Hij staat op nummer 14. Dit fenomeen wordt er 79 over een week of twee. Benieuwd of ze nog altijd zoveel zin heeft om te vrijen. Maar jij moet wel beginnen. A far l'amore comincia tu. Oké, Raffaella Gara.

Hij was tweede op het Sanremo-festival van 1971. En hij kreeg toen een staande ovatie. José Feliciano, een jongen uit Puerto Rico en Que Sara. In 1964 deed Bobby Solo, mee aan hetzelfde festival. Hij haalde toen de finale, maar hij werd ziek en hij moest playbacken. Daardoor werd hij gedisqualificeerd. Maar zijn liedje is wel een echte evergreen geworden. En kijk, hij staat op nummer 11.

0: Ricky, I Poveri, de rijken en de armen. Die staan ook al voor de tweede keer in de Radio Bene Italiaanse 40. Sara Perchettiamo, met veel liefde, heel veel. We zitten nu helemaal in de top 10, zie.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Ik hoor weer elke boodschap.
8: Oma, ik moet pipi doen.
7: Ook de kleinste.
8: Allee, oma.
6: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
9: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Radio Bene. De tijd van je leven.
11: Radio Bene, Italiaanse 40.
12: VRT Radio Bene.
13: 9.

Veel geluk op nummer 9 in de Radio Bene Italiaanse 40. En veel kracht ook. Dankzij Albano en Romina Power. Felicita. En dan nu, disco per favore. Goed idee.

Van dit nummer zijn er in Italië alleen al 2 miljoen exemplaren verkocht. 2 miljoen en eentje daarvan ligt bij mij thuis. Ik bracht het mee van een vakantie in 1981. Ik hoorde het op de radio en ik dacht, dat moet ik hebben. Pino D'Angio, ma qual idea, maar wat een idee. Op nummer 8 in de Radio Bene Italiaanse 40. En dan een man met een stem als een klok en met een pakkende hit van ergens midden jaren 90. Andrea Bocelli.

Een echte Italiaan, een ras-echte Toto Cutugno. Hij componeerde veel voor andere artiesten, maar heeft ook een pak eigen hits. En L'Italiano is er één van. Zijn beste volgens jou. Op nummer 6. En wie heeft er het Eurovisie Songfestival van 1964 gewonnen? Dat was Giulio Cinquetti. No.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: Radio Bene, Italiaanse 14.

Laura Pausini als meisje van 18 op nummer 4, La Solitudine. We zitten aan de top 3 met de tweede Italiaanse Belg in de Radio Bene Italiaanse 40, Salvatore Adamo. La, la, la.

Salvatore Adamo, Dolce Paola. Italië stuurde Tozzi en Raf naar Brussel in 1987 voor het Eurovisie Songfestival. Maar ja, dat was buiten Johnny Logan gerekend. Gente di mare. Goed voor de tweede plaats hier.

laat ons ook deze keer weer keihard genieten van jouw keuze in de Radio BNE Italiaanse 40. Maar het is nog niet afgelopen. Ik heb er nog eentje voor je. VRT Radio BNE.

0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Hij staat op nummer 1, net als vorig jaar. Rocco Granata met een wereldhit van eind jaren 50, Marina. Straks na 4 uur een verse lading Evergreens in Radio Benigoed Gezind. Zonder Vanessa, maar wel met heel veel Diana Ross. Zij is de artiest van de dag. Fijne dag, tot morgen.
1: Radio Bene, Italiaanse 40. Radio
2: Bene. Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Het is donderdinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Donderdinsdag. Bij Pizza Hut.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Ricci, citroen met framboos.
11: Ricci, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ricci. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
16: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
17: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
16: Ja, of twee abonnementen, of...
17: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
16: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
18: Code Yellow!
19: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
20: Medi-market.
21: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
22: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
21: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
23: Radio Bene.
24: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Al 2 uur ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict en spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Nog tot 9 uur vanavond zullen geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Op Brussels Airport zijn daardoor zeker 140 vluchten geschrapt. Andere vluchten worden uitgesteld, zegt woordvoerder Isan Shiwalekli.
1: Alle vluchten tot 7 uur worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
0: Het sociaal conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel van de luchtverkeersleiding zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Een van de 3 daders die onlangs zijn veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speuters vonden die beelden op zijn gsm bij een huiszoeking. Het gaat om verschillende video's en foto's die hij had gedownload. De rechtbank van Dendermonde gaf de man van 21 een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden en ook een boete. Het planbureau heeft de federale regering een lange lijst bezorgd met 263 mogelijke maatregelen om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. Het deed daarvoor een beroep op een 30-tal experten en de regering had daarom gevraagd om de begrotingsgesprekken zo te kunnen starten. Het gaat om heel uiteenlopende maatregelen. Sommige experts pleiten voor een miljonairsbelasting, andere om extra te besparen op overheidsdiensten. Nu is het aan de regering om knopen door te hakken, zegt minister van begroting van Petegem.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat in een modern begrotingsbeleid dat je zorgt voor de nodige voorbereiding, dat je zorgt voor de nodige input en expertise die vanuit de academische wereld, vanuit onze instellingen komt. Het is uiteraard op het einde van de rit aan de politiek om zijn verantwoordelijkheid te nemen, de moed te nemen om beslissingen te nemen, om effectief die begrotingsuitdaging waarvoor staan, om daar oplossingen voor te zoeken.
0: Je leest de voorstellen ook in de app van VRT Nieuws. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda flink bijgesteld. Van ruim 900 naar 116. Honderden tests op het virus blijken dus negatief te zijn. In Congo zijn 48 mensen overleden aan ebola op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn er 9 sterfgevallen. Het is bewolkt en regenachtig. Met af en toe een felle bui. Er staat ook vrij veel wind. Morgen start droog. Na de middag trekt een nieuwe regenzone over vanaf de kust bij nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene. Radio Bene, goed gezind.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Jessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
7: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: Flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door een staking bij de luchtverkeersleiding kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. En we blikken vooruit op de oefenwedstrijd van de Rode Duivels voor het WK voetbal. 3 uur lang kunnen er al geen vliegtuigen landen of opstijgen in ons land. En dat komt door een spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Op de luchthaven van Zaventem kunnen al 140 vluchten niet vertrekken of landen. En een deel van de avondvluchten wordt verlaat. Trui de Maré is op Brussels Airport.
1: Een bord vol gecancelde vluchten en dat sinds 2 uur vanmiddag. Passagiers stellen vragen bij de infostand, vrijwilligers wijzen hen de weg en geven praktische info.
2: Ik heb dat hier gekregen bij Brussels Airlines.
3: Ze hebben hier een nieuw hotel gegeven.
1: Ja. Voor wie vandaag wil vliegen is het een tegenvaller.
4: Barcelona.
5: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand, dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen.
6: Het is altijd de gewone reiziger die de dupe is van al die stakingen.
1: Tot 7 uur vanavond zijn alle vluchten van en naar Brussel geschrapt. Dat zijn er 140. Isan Chiwalekli van Brussels Airport.
7: Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn.
1: De luchtverkeersleiders staken uit onvrede over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Werknemers uit Luik en Charleroi zullen daardoor in Namen moeten gaan werken en van daaruit verantwoordelijk zijn voor hun eigen luchthaven. Ze vinden dat onveilig.
0: Bij vervoersmaatschappij De Lijn zijn er geen meldingen geweest die zouden moeten hebben geleid tot het ontslag van de buschauffeur van het dodelijke ongeval in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Volgens de Ridder zijn de busmaatschappijen die in onderaanneming werken voor De Lijn verantwoordelijk voor het toezicht op de chauffeurs. En bij ernstige tekortkomingen van een onderaannemer kan De Lijn wel ingrijpen. Maar in dit geval waren er volgens de minister geen meldingen van die aard. Een van de 3 daders die onlangs zijn veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speurders vonden die beelden op zijn gsm toen ze een huiszoeking deden. Het gaat om verschillende video's en foto's die hij had gedownload. De rechtbank van Dendermonde gaf de man van 21 een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden en ook een boete. In Brussel wordt voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer gehouden. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang over hoe ze moeten samenwerken bij een zware overstromingsramp in Brussel. De oefening is geïnspireerd op de overstromingen in Wallonië 5 jaar geleden, maar er wordt ook geoefend op een aanval van computercriminelen of wat te doen als de elektriciteit volledig zou uitvallen, zegt federaal minister van Veiligheid Bernard Cantin.
8: Wij moeten oefenen op verschillende type crisis. Indien wij de hulp van onze Europese partner nodig hebben, kan niet zo komen in 1 minuut. We moeten dat voorbereiden om zeker te zijn dat het goed werkt. Er zijn nieuwe uitdagingen gelinkt aan de klimaatveranderingen. Voorbereiding is uiterst belangrijk qua crisismanagement.
0: Over 1 uur spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal dat over 2 weken begint. Peter van den Bemt, hoe ziet de ploegopstelling van de bondscoach eruit?
9: Het is een enigszins verrassende opstelling, zou je kunnen zeggen, voor die eerste van 2 oefenwedstrijden. Want het lijkt erop dat de bondscoach gaat experimenteren met een 3-mans defensie voor Thibaut Courtois. Dus een rentrée maakt tussen de palen met Ngoy, met Onana en Theate. Dat zijn de 3 centrale verdedigers. Salemakers en de Kuiper vinden we op de flanken. Tielemans, Raskin en De Bruyne bevolken het middenveld. En zij spelen in steun van de 2 spitsen Doku en de Ketelaren. Dus een beetje spiegelen aan de opstelling van Kroatië. Dat ook altijd met een 3-mans defensie speelt. En overigens kan je zeggen dat Kroatië wel degelijk op volle sterkte aan de aftrap komt. Met de grote bekende namen Luka Modric, met Perisic, met Stanisic en Gvardiol. Zometeen dus over 1 uurtje de eerste van 2 oefenwedstrijden aan de boorden van de Adriatische kust. Hier in het kleine stadionnetje van Rijeka tussen Kroatië en België.
0: Dankjewel, Peter. En in de ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit gewonnen. Over een afstand van 13 kilometer was ze meer dan 1 minuut sneller dan de Zwitserse Marlène Hoijser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen wordt ook leider en mag dus de roze leiderstrui aantrekken. Het wordt droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht wel opnieuw buien vanaf het westen bij nog 14 graden. Morgen start vrij droog. In de namiddag wel opnieuw regen en buien vanaf het westen bij 19 graden. En ook donderdag en vrijdag krijgen we nog enkele buien met lokaal ook een onweer. Dit nieuws begon op de luchthaven van Zaventem. Daar zijn 140 vluchten geschrapt. Andere zijn uitgesteld door een spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders van Luik en Charleroi doen ook mee aan de staking. Zij zouden in Namen moeten gaan werken door de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. En dat veroorzaakt onrust bij het personeel. Meer over die staking ook in de app van 14 Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE, goed gezind.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Bene.
1: Dubbel goedgezind.
2: VRT Radio Bene.
3: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
4: Olé, olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé, olé.
3: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
4: Olé, olé.
3: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
4: Olé, olé.
3: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
4: Olé, olé.
3: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
4: Olé, olé.
3: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de oven.

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door een staking bij de luchtverkeersleiding kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. En in het voetbal spelen de Rode Duivels een oefenwedstrijd voor het WK in en tegen Kroatië. Al de hele namiddag kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen door een sociaal conflict bij de luchtverkeersleiding. De actie loopt nog tot 9 uur vanavond. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt. Andere vluchten worden verlaat. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Het personeel van de luchthavens van Luik en Charleroi zal daar moeten gaan werken en dat zien ze niet zitten. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legde aan David in Spits uit waarover dit sociaal conflict precies gaat.
1: Dat is een groot controlecentrum waar reusachtige schermen zijn, schermen van 30, 40 meter groot, die verbonden zijn met camera's op de luchthaven, waardoor men het vliegverkeer kan volgen. Dat is ondertussen bijna klaar. Dat is ook al aan het proefdraaien. Maar er moest nog een en ander afgehandeld worden op sociaal vlak met de luchtverkeersleiders en daar is het blijkbaar op misgelopen. Het gaat eigenlijk over de randvoorwaarden, ja, de vergoedingen die er tegenover staan.
0: In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Jorre de Witte van de Socialistische Vakbond vindt dat geen probleem, want ook tijdens de coronacrisis waren er geen examens en zijn er wel goede beslissingen genomen.
2: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken, tot eventueel van richting veranderen of een jaar opnieuw over te doen.
0: De Waalse leraren staken onder meer tegen het schrappen van richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs en tegen de oplopende kosten voor ouders. De vierde verdachte van een gewelddadig incident op een kusttram in De Haan tijdens het Pinksterweekend is vrijgelaten onder voorwaarden. De man van 19 uit Brussel gaf zich vorige week zelf aan bij de politie nadat drie andere verdachten al waren opgepakt. Zondag 24 mei bleek tijdens een routinecontrole dat de vier verdachten geen geldig vervoersbewijs hadden. Daarop vielen ze 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten aan. De 2 politieagenten raakten daarbij gewond. In Brussel vindt voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer plaats. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken met de Belgische overheid bij een zware overstromingsramp. Helene van der Beke volgde de oefening van vandaag.
3: Stel je voor, Brussel overstroomt door een waterbom.
4: Waarbij dat er elektriciteitspannen waren. De zennekoker is zogezegd ingestort, waardoor dat er eigenlijk heel het centrum van Brussel ook onder water zal staan.
3: Door de klimaatverandering wordt het waarschijnlijker. Het is geen reden tot paniek, zegt de noodplanningscoördinator van Save Brussels.
4: Hoe meer dat wij ons voorbereiden, hoe beter dat we op de situaties kunnen reageren.
5: From which country are you?
6: Croatia.
5: Croatia, Slovenia, and you?
6: Portugal.
3: Europa to the rescue, met zoekteams, telecomdiensten en zelfs erfgoedbeheerders. Maar zo'n controlecentrum moet leren draaien, zegt eurocommissaris Hachalapip.
7: Een crisisbeheer is als een orkest. Iedereen speelt volgens zijn eigen partituur.
3: Een goede samenwerking redt levens, zeggen ze hier.
8: This is the primary goal to help people and save lives, yeah.
3: De oefening duurt 5 dagen.
0: En er wordt ook nog geoefend op aanvallen van computercriminelen en op het uitvallen van de elektriciteit. In Oekraïne blijft de dodentol na de zware Russische aanvallen van vannacht oplopen. 21 doden zijn er al geteld. Daar zijn 2 kinderen bij. 15 doden vielen in de stad Dnipro. In centraal Oekraïne is dat. Het was een van de zwaarste Russische aanvallen. In totaal vuurde Rusland meer dan 650 drones af en 73 raketten. En de Rode Duivels spelen op dit moment een oefenwedstrijd in en tegen Kroatië voor het WK voetbal. Het gaat om 1 van de 2 voorbereidingswedstrijden. Peter van den Bemt, is er daar al iets gebeurd?
6: Nee, eigenlijk niet. We zijn 3,5 minuten onderweg hier. 0 tegen 0 in Rijeka. Voorlopig is het heel veel middenveldspel en ligt het tempo heel erg laag. Dus we hebben nog niets te noteren gehad in geen van de twee rechthoeken. En België, dat herhaal ik nog een keer, verrast toch de bondscoach met een driemansdefensie. Met Theate, met Onana en met Nkooi. Een beetje een experiment zou je kunnen zeggen. En spiegelen aan de Kroaten die ook met z'n drieën achterin zijn begonnen. Dat maakt dat Doku bijvoorbeeld niet vanaf zijn linkerkant speelt, maar dicht tegen de ketelaren aan. Al zien we hem daar nu wel aan de overkant tegen de lijn plakken. Hij zal ook vandaar mogen gaan aanvallen. Natuurlijk belangrijke wedstrijd toch om te zien waar de Belgen staan. Om vertrouwen op te doen tegen toch een sterk land dat de voorbije twee wereldkampioenschappen een finale en een halve finale speelt. Dus interessant zou je kunnen zeggen. Voorlopig nog altijd 0 tegen 0. Al leek die bal van Livakovic wel buiten te gaan, dan komt er misschien een doelpoging van de Belgen. Maar dus voorlopig nog weinig te noteren hier in Rijeka. 0-0.
3: Dankjewel, Peter. Het wordt droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht opnieuw buien vanaf het westen bij nog 14 graden. Morgen start vrij droog. In de namiddag wel opnieuw regen en buien vanaf het westen bij 19 graden. Dit nieuws begon met de spontane staking van de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen in heel het land geen vliegtuigen opstijgen of landen. De staking is een protestactie tegen de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Meer over die staking en de gevolgen in de app van 14 Nieuws.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Mama, is mijn broodels klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: VRT Radio BNE Live.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In EasyLease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordeel.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht hè.
12: Rustig, schat.
11: Echt niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoop, man.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart.

0: vanavond VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. In het voetbal spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië als voorbereiding op het WK. Ja, Peter van den Bent, hoe doen de Belgen het?
1: Wel, de Belgen staan op voorsprong. Het doelpunt van de aanvoerder Youri Tielemans na 37 minuten. In wat echt wel een oefenwedstrijd is. Laag tempo, niet al te veel te beleven. Weinige doelkansen. Er was er nog één grote, ook wel voor de Kroaten. Meteen na het doelpunt van Tielemans. Modric punterde de bal naar de verste hoek. En een geweldige parade van Thibaut Courtois. Voorts is het uitkijken naar het experiment van de bondscoach. Met die drie centrale verdedigers. Maar de verdediging is nog niet echt in de problemen gekomen. De Kroaten, die nog wel redelijk gretig begonnen, lieten nadien toch ook het tempo zakken. En zo kijken we inderdaad naar een veredelde oefenwedstrijd. En dat wordt zo meteen nog erger, zou ik zeggen. Want de verwachting is dat er veel wordt gewisseld. En wij kijken natuurlijk vooral uit naar de rentrée. Dat is toch zo verwacht van Romelu Lukaku. Maar voorlopig leiden de Belgen dus bij de rust in Rijeka met 0-1.
0: Dank je, Peter. Vanaf 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies wordt dan beëindigd. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Kurt Verwilge van Skies.
2: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
0: Door de spontane actie konden vanaf 2 uur vanmiddag geen vliegtuigen meer opstijgen of landen op Belgische luchthavens. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. Het sociaal conflict bij Skies gaat over een nieuw controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Jorre de Witte van de Socialistische Bond vindt dat geen probleem, want ook tijdens de coronacrisis waren er geen examens en zijn er wel goede beslissingen genomen, zegt hij.
3: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
0: En in Oekraïne blijft de dodentol na de zware Russische aanvallen van vannacht oplopen. 21 mensen zijn omgekomen, daar zijn 2 kinderen bij. 15 doden vielen in de stad Dnipro in Centraal-Oekraïne. Het was een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het begin van de oorlog met 650 drones en 73 raketten. Voor het droger vanavond met nog enkele opklaringen in het westen en het centrum. Vannacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. Morgen begint vrij droog. In de namiddag regen en buien vanaf het westen en tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè?
0: Ah, bon?
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: 9 uur vanavond, over een uurtje dus, kunnen er opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is dan afgelopen. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Het risico op nieuwe acties is dus niet van de baan, zegt collega Koen Wouters in Zaventem.
1: Er blijft nog altijd wel een beetje die onzekerheid hangen natuurlijk. Dit ging op een spontane actie. Er zou nu een akkoord zijn tussen vakbonden en de directie van Skies. Maar ja, je hebt niet veel mensen nodig die het werk neerleggen bij die luchtverkeersleiding om heel dat vliegverkeer in de war te sturen. Dus die onzekerheid blijft er altijd wat hangen. Dit is geen georganiseerde vakbondsactie, een spontane actie. En hoe de mensen gaan reageren van de luchtverkeersleiding zelf, dat blijft toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar.
0: Ja, sinds 2 uur vanmiddag konden er geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. In Oostende aan de kust zullen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod kunnen krijgen. Dat betekent dat zij een tijd lang niet meer in een deel van de stad mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk in Oostende met hier en daar herrieschoppers en die moeten eruit, zegt burgemeester John Crombie.
2: Voor een klein aantal die het nodig vinden om de sfeer te verzieken, zijn er maatregelen nodig. Dat er eigenlijk op neerkomt dat als we mensen identificeren die de orde zwaar verstoren, dat ze een plaatsverbod zullen krijgen, toegangsverbod ook voor een deel van Oostende. En als ze dat plaatsverbod overtreden, dan worden ze opgepakt.
0: En eerder was er ook al een alcoholverbod in bepaalde delen van de stad. Sport Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Peter van der Bent in de Rijeka. Was het een verdiende overwinning?
3: Maar het is vooral een mooie overwinning geworden voor de Belgen. Want echt wel een gezapige oefenwedstrijd. Was zonder al te veel tempo, met lang bijzonder weinig doelgevaar. Ook in de eerste helft met een doelpunt van Yuri Tielemans. Met links na wat rommelige fase na een half uur. En daarna nog een geweldige parade van de doelman Courtois op een punter van Modric. Dat was het zo'n beetje in de eerste helft, waarin de Kroaten nog wel gretig begonnen met veel balbezit, maar weinig doelgevaren. Die experimentele driemensdefensie van de Belgen makkelijk overeind bleven. En dan een half uur aandringen van de Kroaten. De Belgen die zich lieten terugdrummen, maar weinig in gevaar kwamen, behalve één keer een kopbal van Budimir tegen de lat. Maar aan de overkant kopte Van Aken ook staalhard tegen de lat. En dan was er de lang verwachte terugkeer van Romelu Lukaku. En jawel, helemaal op het einde, in de toegevoegde tijd, werd hij gelanceerd door Van Aken en maakte hij een doelpunt zoals we dat gewend zijn van Lukaku bij de Rode Duivels. Voilà, 0-2. Ik zei het, mooie overwinning. Zaterdag nog de uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. En dan maandag het vliegtuig op naar de Verenigde Staten.
0: Dank je, Peter. Het weer vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaringen in het westen en het centrum bij temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanuit het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: VRT Radio BNE Live.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Rond deze tijd herneemt het vliegverkeer in ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Je hoort de woordvoerder Issan Chiwalegli.
1: Wel, met partners zijn we voorbereid om de vluchten terug op te starten. De check-in is al volop bezig en we hebben nog zo'n 40 vertrekkende en 40 aankomende vluchten die deze avond gepland staan en waarvan we de passagiers natuurlijk zo goed mogelijk zullen opvangen.
0: In Charleroi werden zowat 40 vluchten geschrapt. Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. Volvo Car Gent heeft vanavond de productie in de eindassemblage moeten stilleggen als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er nieuw overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman. Daar brak vanmiddag een staking uit nadat duidelijk werd dat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent gaat. Plasman levert 180 onderdelen aan Volvo Car Gent. Het autobedrijf is met zowat 6.500 werknemers een van de grootste industriële werkgevers van het land. In Maaseik in Limburg is rond 3 uur vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Ze werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 reed verder. Hij keerde achteraf terug naar de plaats van het ongeval en is gearresteerd. Een verkeersdeskundige zal nu de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, goals van Tielemans en Lukaku. Vanuit Rijeka, Peter van den Bent.
2: Een mooie overwinning is het geworden van de Belgen in wat echt wel een gezapige oefenwedstrijd was, zonder al te veel tempo en met lange tijd niet bijzonder veel doelgevaar. Voor de rust hadden de Kroaten het initiatief, maar de experimentele driemansdefensie stond nooit onder druk en kort voor de rust scoorde Tielemans ineens 0-1. Even later redde Courtois heel sterk op een punter van Modric. Na de pauze lieten de Duivels zich te ver wegduwen en voetballend was het lange tijd heel mager. Maar ook nu bleven Kroatische kansen beperkt tot 2. Een kopbal van Budimir tegen de lat en een bal van Pasalic rakelings naast. Na de vele wissels gingen de Duivels weer beter voetballen. Van Aken kopte ook tegen de lat. Er was nog wat dreiging. En in de toegevoegde tijd vierde Romelu Lukaku zijn lang verwachte rentree met een doelpunt op de tegenaanval 0-2. Mooi meegenomen midden de voorbereiding. Zaterdag oefenen de Duivels nog thuis tegen Tunesië.
0: Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten, opklaring in het westen en het centrum, temperaturen van 8 tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanaf het westen, temperaturen morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Nieuws met Brecht Schabrechts. Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zullen er nog 40 vertrekken en ook 40 aankomen. Maar sommige passagiers zullen tot morgen moeten wachten, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
1: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het eerste vliegtuig dat vanavond is vertrokken is dat naar Rijeka in Kroatië om daar de rode duivels op te pikken. Sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. En dat vinden ze niet veilig, klinkt het. Vanaf morgen zijn er nieuwe onderhandelingen, zegt Kurt Verwilge van Skies.
2: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
0: De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges heeft verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. In Kroatië gingen ze winnen met 0-2 doelpunten van Tielemans en Lukaku. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. De nationale voetbalploeg van Congo zal dan toch niet kunnen spelen tegen Chili. Die oefenwedstrijd stond gepland voor volgende week in Spanje, maar de betrokken burgemeester van de gemeente La Linea heeft dat nu verboden wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Eerder al had het Witte Huis in Washington laten weten dat de Congolese selectie 3 weken in quarantaine moet. Daarom is het oefenkamp verplaatst naar België. Morgen speelt Congo in Luik tegen Denemarken. Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. In de loop van de nacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: met Bricht Schapers. In Maaseik in Limburg is vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Zij werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 is verder gereden, maar is achteraf teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem gearresteerd. Een verkeersdeskundige moet nu de precieze omstandigheden van dat ongeval nagaan. Bij Volvo Car Gent ligt de productie in de eindassemblage stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan daar niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman dat 180 onderdelen levert aan Volvo Car Gent. En sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was stilgevallen om 2 uur vanmiddag als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zijn er nog 40 vluchten vertrokken en komen er nog zowat 40 aan. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
1: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Met die opbrengst en die van een burgercampagne is er al ruim €1,2 miljoen opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat is eigendom nu van de stad. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
2: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen. Maar het belangrijkste was om te winnen, dus we hebben dat gedaan. We kunnen een goede tegenstander, dus dat is het beste. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag, sorry. En dat kunnen doen, dus ik ben blij.
0: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar kan wel druk worden, zegt Isan Shiba Lekli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Duymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
3: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaars plaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is er al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat huis is nu eigendom van de stad. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standschouwen. 2 keer gescoord en mooi.
0: Komende zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. En morgenavond speelt de Congolese nationale voetbalploeg in Luik een oefenmatch tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich voor in België en niet in Kinshasa, omdat de VS, een van de gastlanden van het WK, reisbeperkingen heeft opgelegd wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Vanavond is bekendgemaakt dat hun oefenmatch van volgende week in Spanje tegen Chili is afgelast. De plaatselijke burgemeester heeft die wedstrijd verboden. Journalist Gilles Mbeya van de podcast Coolcast is daar niet over te spreken.
5: Ik denk dat dat vooral een heel eurocentrische visie is om te denken dat er een ploeg ziekte zou meenemen of dat die niet professioneel genoeg zouden zijn om elkaars temperatuur op te meten en om dokters mee te nemen om zichzelf goed voor te bereiden. Al die spelers spelen ook gewoon in Europa, dus ik denk niet dat daar de focus op zou moeten liggen.
0: In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Zo, dinsdag 2 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan een politiebureau daar. Het protest komt er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker gebombardeerd die naar een Iraanse haven wilde varen. Het schip onder de vlag van Botswana probeerde het Iraanse eiland Gark te bereiken. Volgens de VS negeerde de bemanning meerdere waarschuwingen. Uiteindelijk is beslist om de ongeladen tanker te bombarderen met een gevechtsvliegtuig. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens al sinds 13 april. Sinds 9 uur gisteravond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk in ons land. Dat was om 2 uur stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden 140 vluchten geschrapt, in Charleroi 70. Na 9 uur zijn er in Zaventem nog een 40-tal vluchten vertrokken en ook 40 aangekomen. Maar sommige passagiers zullen tot de ochtend moeten wachten, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken, maar sommigen blijven zich daartegen verzetten. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, doelpunten van Tielemans en Lukaku. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
3: We kunnen altijd beter doen, maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag. Dat kunnen we doen, dus ja, ik ben blij.
0: Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerbuien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Pio Tonciclair. Elle avait l'âme hospitalière.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.